0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: lekker dif, dif, dif, dif. En zakken toef, toef, wadi, wadi, toef, toef,
1: binnen in my hoef, toef, geen my bikkie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Met die lekker hoef. Yo, Stassi.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stof zo staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci. Sus jij daarvan houdt.

0: En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens uit die atelies van jou stasie waar jy saak maak. Ja, en ons het so lekker daar rustige strings gehad, ne? Mona Lisa, net voordat ek begin te praat het. Ja, lekker om so die dag te begin. Ja, het is een vrijdag. Ja, toe kom ons beweeg nader daar na ons rest van die program, maar kom ons begin eers met vanochtend toe oordenking.
1: Joshua 1 vers 9 sê, my opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees,

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Lip lek lekker, ja. Neil, baie geluk. En Dirk ook, lekker verjaar. En ons speel, gaan nou vir jou jou song ook speel. Neil is vir ons een vraag vir hierdie ene. En is Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Geniet om, Neil.

0: Another Brick in the Wall, daar natuurlijk, Pink Floyd. Ja, briljante stuk muziek, ja, inderdaad. Neil, baie dankie dat jy gevra daarvoor. En ja, ons het lekker geluister daarna. Wie kan nog saam met ons? Kathleen kan ook saam met ons. Clara kan ook saam met ons. Daar is nog een hele klomp mense wat saam met ons kan. Ja, Neil, Souda, Philip. Ja, Philip is alreeds weg kantoor toe. Maar ja, kom ons gaan nog so'n stukje muziek luisteren en daarna, dan kyk ons na die verkeer. Ek het nie op die oomblik enige verkeersverslag. Nee, dit is allemaal so'n paar uur nogmaals gaan. Nou kyk, stukje muziek nog en dan kyk ons weer. Teentjou dan, soos bloed.
1: Staan op met die rechte noot op jou stasie.

voor mij. Zoals bloed, bijna mij als jij. Jouw groet, echo steeds aan mij. Oceane, hoor tot ik jou krijg.

Yeah, but they do full like ook zo net zoals Westlife. Hey, whatever. Ik denk dat het maar altijd als ik het zeg van die Willy Price, nee, ja, van die Faiki, ja, Faiki, die Faiki Willy. Ja, whatever. Ja, briljante song, briljante groep mensen ook daar wat muziek maakt. Baie dankie voor allemaal samen kijken. Dankie ook voor al die likes wat jullie geven. Baie dankie. Love it, love it, love it. Ik heb een artikel gelezen over die motorwetten. Ik is nog niet rarig een motorwetter en ondersteuner. Of ik volg dit nou niet rarig. Nee, ik is dood eerlijk daarmee. Maar als ik nou maar kijk naar na van die, die formule... jaars. Die motors, ek meen, dit is absolute perfecte motorvoertuig. Ek meen, dit kost een klomp geld. Ek meen, needless to say, it's a lot of money, but yeah, they are absolutely stunning. Ja, ja, hulle is so mooi, die voertuig met al hulle goedjes. En as jy nou maar dink aan die spoed waar teen die mense ry, kan een mens verstaan dat hy ding so, nou, ek noem het nou een ding, maar dit is een beauty, dat is so baie geld kost, want ek met die motors beweeg teen so hoë spoed. Nou, ek sien nou hier so, Antonelli will obey Mercedes-Benz order to help tow teammate Russell. So ja, die artikel daar beginne lees, so ek sal nou vir julle sê wat ek daar gelees het. Ja, is interessant, is redig interessant, dat is een briljante sport. Baie geld, maar ja, eigenlijk baie lekker. Wie van julle gaan trouw die naweek? Wie van julle staan op trouwe die naweek? Jy kan maar vir my laat weet. Jy kan maar jou hand opsteek as jy op trouw staan. Onthou maar net, meneer, mevrou, mevrou, jy mag nie daar die gister teken met een potlood nie, ne? So jy kan net uitvee as jy spuit is nie. het is een groot dag in huise lewe. Daar is baie dinge wat gedoen moet word voor die tyd, en jy is seer sekerlik as jy morgen trouw, dan is jy nog besig met een klomp goed. Ja, die butterflies wat hardloop in die maag en so aan, maar ja, moeilijk is die man, het gaan een baie mooie dag wees.

Geniet die dag net. Geniet mekaar, geniet die geselskap, geniet die familie en die kuier en net daai spesiale oomblik. Meghan Trainor, Dear Future Husband.

Absoluut, opstand uit ontbijt, dan zien we ons aan elkaar. 7:48. Ja, stay motivated, baie dankie. Hy tap op die maat van die muziek, so ek sal maar met die ritme moet aanhou. Nee, ja, ons sal maar nog een ritmische ene moet gee. Ek weet nie hoe vinnig jou vingertjies kan tap nie. Maar ja, kom ons terug. Ja, ek dink is ook een goeie idee, nee. Ja, nee, maar toe, kom ons gaan aan na Snotkop toe en is Proestus naweek.

0: Dat was natuurlijk Snotkop dan met Prusus Naviek, ja. Hij geeft die week 3 uit 10. Ja, ik weet het niet. Als jij die naviek of die week totaal moet geven, zou jij zeggen 3 uit 10 uit? Of, ja, ik weet het niet. Snotkop, ik denk dat ik een beetje laag voor die week wat erbij is. Ik denk die week is nog als een beetje beter. Ja, ik zal hem zeggen zo'n 6 uit 10 geven, die week. Lang of hoe jong wil meet? Als jong wil meet op productiviteit, dan zal ik nou zeggen, ja, 6 of 6 uit 10 voor mij. Ik weet niet voor jou niet. Vanaf daar bij die adverteerders een draai maak. En als jij dalk een beetje meer inrichting wil weet van ons adverteerders, gaan kijken gerust op ons webthuisje www.joustasie.net. Goedemorgen, Pastoor Jan.
1: Jy kan nou die Jou Stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Jou Stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Die regte noot, jou stasie, en dis een wat saam met jou kuier. Tyd sy nou oomblik, 7:54. Ek dink ons nog tyd nog so vir 1.5 song, en dan gaan ons kyk na die wêreld nuus. Ja, world news. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het. Stay motivated, ja, stay motivated the weekend as well. En ja, baie dankie saam keir, nou keir ons weer. Ja, lekker naweek hou, veilig wees op die pad. En ja, hoe sê hulle, mag die beste span wen Saterdag.

En dit was natuurlijk Frans Moermandan met een stukje boerenmuziek. In de oren, ja, in de oren, dat is zeer zo. Baie lekker om samen jou te kijken natuurlijk op hier die vrijdag, ja, die laatste werkdag van de week. Want dan maar net, jy het 12 uur vergadering, ne? Ja, moet nou niet laat wees, ne? ja, jy weet al, gaan iemand middag nog klap of schiet toe al, hoor. Maar ja, wat, jy moet nou een vergadering ook bijwoon. Paul Weir and the Raiders with Mr. Sun, Mr. Moon.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Mijn vrouw kan zo trots dus op mij hoor, al mijn vassen. Amper beveil ik mezelf.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstatie.net.

0: Kiss FM, nieuws.
1: Dat is een hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit was zo pas natuurlijk 4 uur op jou gunsteling radiostatie. Dus tijd voor jou 4 uur nieuws op Hartie FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Goedemiddag, welkom. Kom ons kijken wat gebeurt in jou nieuws om 4 vanmiddag.

kijk tenslotte in je nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op 16 rand en 1 cent. De rand staat tegenover die Britse pond op 21 rand 60. De rand verhandelt tegenover die euro tegen 18 rand 56. De prijs van goud is op die stadium $4,392.33 per fijn ons. De prijs voor een vat Brent 3 olie $94.65 per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Duyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus op jou gunsteling radio vanmiddag om 5 uur.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Wel, dat is zeker tijd. Het is tijd om een beetje jouw muziekkennis te toetsen hier op jouw gunsteling radio. Dat is Arties FM. Hier willen we dingen anders doen. Je is ook ingeschakeld op je zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Goedemiddag, baie welkom en dank je voor je inschakel en die saamkuier hier bij Woordraai. Maar als je Woordraai, 3 liedjes voor jou. Die titel is in die woord. Nee, die titel is in die titel. Die woord is in die titel van die liedje. Waar is ik nou hier op pad? Die woord is in die titel van die liedje vanmiddag. Baie makkelijk vanmiddag. Ek gaan het nog makkelijker maken wanneer ik jullie leidraad gee. So, vanmiddag se woorddraai is relatief makkelijk. En as jy die antwoord het, stuur my WhatsApp. 061-511-2602. Die ou wat eerste is, kan net na 5 sy keuse van muziek hoor. As jy tweede, derde of selfs vierde eindig, speel ek so teen net na 6 vanavond. Jou keuse van muziek. Vanmiddag in die program, hier is muziek van die Seekers. Ons gaan luister na UB40. Ons het ook vir jou Barry en Eileen. So, ons gaan een beetje terug in tijd. En nou, hier is die leidraad. As dit nie verdruiwe was nie, was dit nie daar nie. He? As dit nie verdruiwe was nie, was dit nie daar nie. Wat is die woord waarin ons soek vanmiddag? 061-511-2602. Kom, ons laat waai met vandagse woord draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Wel, dit is dan die einde van Woorddraai. Ons het drie deelnemers gehad. Wenner, tweede en derde plek vanmiddag. Kom ons kyk wie is allemaal in die lijn van correcte antwoorden. Hier is ons eerste, tweede, derde plek. Eerste vanmiddag, dit is de eerste keer dat dit gebeur. Ja, Roland, denk ek jy nou baie deel geneem, maar vanmiddag gesê vir die eerste keer. Eerste is natuurlijk Esther Botha, daar van Constantia Kloof in Roodepoort. Wat vanmiddag eerste reg was, sy sê aan die woord is wijn of wine. Sonder druiwe is dit nie moontlik nie. En dan in die tweede plek het ons gehad vanmiddag, het ons uit die Bloemfontein het, uit Bloemfontein, Rosie Marie van Bloemfontein sê aan die woord is wijn. Amper het sy haarself gediskwalificeer, sê maar die tweede reislag was reg. Dan in die derde plek een nieuwe luisteraar, Jimmy Rode van Brakpan. Goeiemiddag Jimmy, dankie vir die saamkeer. Aan die woord is natuurlijk wijn of wine. So daar is ons drie deelnemers aan vandag se Botha. Baie geluk aan Esther Botha. Hier is ons laaste liedjie in vandag se Woorddraai, Barry and Eileen met Summer Wine.

Destiny's Child, het zelfgetitelde debuutalbum Destiny's Child, vrijgesteld in 1998 en is bekend voor hulle treffers zoals Survivor, Lose My Breath, Emotion en vele andere. Nou, Beyoncé daar debuut solo album in Dangerously in Love, vrij uitgesteld, kom ek kijk vanaf net, vrijgesteld en uitgereik in 2003 en sy is bekend voor treffers zoals Crazy in Love, Single Ladies, Hello en vele meer. Ons gaan drie speel vir jou vandag. Sy is ook bekend als actrice en was te sien in die film soos Austin Powers, Gold Member, Dreamgirls, The Pink Panther en vele andere. Die hele loopbaan het Beyoncé verskeie toekennings ontvang, insluitende 35 Grammys, 29 MTV Video Music Awards en sy het al reeds meer as 200 miljoen albums wereldwijd verkoop. Wauw. Baie, baie geluk. Wel, ek geloof nie sy gaan die boodskap hoor, maar ja, baie geluk, Beyoncé, met jou verjaarsdag vandag, hier op jou Gunsteling Radio, 45 jaar het. Drie van haar treffers vir jou, Beyoncé, met Irreplaceable, dan Crazy in Love, en dan sluit ons af met Hello.

Hartelijk goedemorgen, Johan. Welkom. Je bent geschakeld op Artis FM. En ja, ons kind wees je van je programma On the Road Again van Brandon Allen. Kom eens kijken hoe verder naar die situatie wat die weer aan betreft. Nou ja, het is donker hier in Hartebeespoort. Daar is een storm in die dreig. Ik weet niet of hij nog gaat komen rennen, want baie wind gaat. Hier zo bij ons. Donker op een zekere stadium hier recht oor die Magaliesberg. Zeker deel in Hartebeespoort zijn kracht wat blijkbaar ook weer af is. Dat is niet zeker waar, ooral niet, maar dat gebeurt nou maar. Zomertijden, dan moeten we ons daarvoor voorbereiden. Maar niet te min. Het is nu tijd om te kijken naar die weer in die verschillende streken. Hartebeespoort Noordwest, dan ook kijken we ons naar die weersituatie voor Brackenfell. Het is nou daar voor die luisteraars van jouw statie. Ons kijk ook in wat die weer betreft bij Riebeek West. Voor die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. So kom ons kijk wat gaan aan met die weer.

0: Wel, jy is terug by natuurlijk nieuwe vrystellings. Vrijdag ons het Coolbox Koning gehad so pas. Dit is nie weer daar van Rikus Nel en Snotkop, Splinterniet en Kraakvars. As jy hou van hom, laat weet my. Dan kan ons omdag deel maak van die speellysie by Artie 7. Nou is ons by ons volgende nieuwe vrystelling. Ons gaan sommer 2 in rij doen nou. Nieuwe een van Dirk van der West, hy is in Adrenaline. Vanoggend vroeg uitgereik op al die onderskeie digitale platforms. En dan wel gedaan aan jou daar Dirk, dan ook Winterhotel. Met een nieuwe enekie genaamd Koffiewinkel. Splinterniet en Kraakvars. Geniet om saam met my hier op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en Kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: voor de nieuwe vrijstellings. Volgend vroeg vrijgesteld op al die onderscheid digitale platforms. Ons praat van lekker nieuwe Afrikaanse muziek. 37 minuten na 5. Kom eens kijken wat is nog niet op jouw radio. Prachtig in hierdie van Winterhotel, nee, koffiewinkel. Ik hoop dat jij ook daarvan houdt wat ik van hem houd. Maar kom eens kijken nou, wat is nog niet. Hier is een keer van Ilof. Nee, die het ons reeds geluisterd, maar hier is nou enigie van Postduif. Uiteindelijk is Postduif terug ook met een nieuwe in. Samen met Rigan Brissou hierdie keer. Makkelijk in die moeilijkheid. Wel, net daarna gaan ons gewoon handelsbreek neem voordat ons aangaan met vandaagse nieuwe vrijstelling. Hier is dan Postduif, Rigan Brissou, makkelijk in die moeilijkheid, Splinterriet en Kraakvaars op jouw radio.
1: Pas geland en Kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

0: Oh, twee nieuwe vrijstellingsje in een rij daar. Ons het gehad toen ons weggevallen naar die handelsbreek. Het ons begin met Liesel en Joshua naar die Riense kinders van die licht. Spraak natuurlijk kraakvaars en niet op jou radio. En toen ons zo pas geluisterd naar Valeska Muller met Sal Jy. Nou, dat is nogal heel wat nieuwe vrijstellings vandaag, lijkt het mij, wat die Afrikaanse muziek kan betreft. En ja, als je wil specifiek één meer gereeld horen waar het even laat weten. Maar ik ga in elk geval binnenkort voor jou sê wat alles op ons speellijst gaan verschijnen. Maar het lijkt daarom of die meeste van jullie gaan wees. Niettemin, kom ons doen nog zo één of twee als dat tijd is. Voor de tweede een nog. Hier is nou nog een nieuwe liedje. Hierin is vrijgesteld vandaag door Schwabi. Schwabi met die naam. Je kan ze naar Schwabi. Die liedje zijn naam is Vrede. En daarna wil ik voor jou een speel van Wouter van der Venter en Etienne Stein. Sal Jy vir my waai. Blijf geskakel. Jy is op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag, Samelijn.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

0: Funky Town van Lubs Incorporated. Dit voor het Ewa met Ring Ring. Nou ja, we gaan ons afsluiten met het keurspel. De laatste 15 minuten wordt gewijd aan muziek in de 90er jaren. En muziek wat je lang laatst hoort, het Smokey hier met Rock'n'Roll Rodeo. Ons gaan voor je speel Bellamy Brothers, If You Ever Leave. En dan gaan we die 90er jaren keerspel afsluiten met Billy Myers, Kiss the Rain. En ook baie gepast met die reen wat thans hierboven vallen. Nee. So, dus dan een lekker keerspel uit die 90er jaren. En dat is waarmee ons vanavond die programma afsluit. Blijf geschakeld. Ik zelfs met jou en ik groet voor jou net na die keerspel.
1: Artis FM.com.

0: Als je, dat brengt ons in die einde. Die keerspelling die 90er jaren brengt ons in die einde van die programma is waar het zometeen op vrijdag. Die 4 september. Dank je voor je samenkeer. Dank je dat je die week samen met mij tijd spandeert. En dank je ook voor allemaal wat ingeschakeld was. Daar uit jouw stasies contrée in Riebeek Vallei Radio in die Weeskaap. Het was lekker om samen met je te keer. Het is nat en koel cool en... kan ik zeggen, ja, het is nat en koel hier zo'n hart op je spoort. Die drinkje wat zo'n beetje bedaard het nou, maar ja... Het lijkt goed en het gaat goed. En ik ga je moeten groeten tot morgen. Ik is morgen weer samen met jou tussen 3 en 8 morgenavond. Morgenmiddag 3 uur. Natuurlijk die Focus Logic Top 20. Maar niet vergeet daarvan niet. Die Focus Logic Top 20. Wat morgen uitgezaaid wordt tussen 3 en 4. Nee, wacht even. Tussen 3 en 5 namiddag. Dat is hij. Dan tussen 5 en 6... ons programma Boeren op Skop. Lekker boerenmuziek voor die boerenmuziekliefhebber. En dan van 6 uur af het ons voor jou natuurlijk verzoeken. En die volume van Kool Samadijn. Jij bepaalt die muziek. Adis FM zal ook morgen uitzaai daar. Rechtstreeks vanaf die vanaf Chameleon Village. Nieuwe Hartmarktak. Pieter Motiveer wat jou vandaar gezelschap gaan hou van morgenochtend 9 uur af. Zo blijf gerust ingeskakeld. Ik hoop je een heerlijke vrijdagavond, een goeie nachtrus en een prachtige naweek, maar krijg je morgenmiddag 3 uur weer voor die draadloos. Van mijn kant af, tot dan. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruik ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Rembond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: lekker dief, dief, dief, dief.
1: En mijn zakken troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen aan mij, troef, troef, geen mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker
2: Jouw stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gastvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staat.